Zuid-Rand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

zijn we nog bijzonder? Of gaan we zwijgend en onder? We kunnen weer opnieuw beginnen. Al weet ik niet meer of ik dat nog zou willen. Ik dacht dat wij dit konden, voordat de tranen.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De leerlingen van de Montessori-school in Duffel starten het schooljaar op een vernieuwde speelplaats. Er werd 205 vierkante meter tegels weggehaald. In de plaats kwam meer groen en ruimte om te spelen. Het project kostte 26.000 euro. De provincie Antwerpen gaf 13.000 euro steun. Ook de school, scholengroep Kitos en de Oude Raad betaalden mee. Rond twee lindenbomen kwam weer open grond. Er zijn boombanken en boomstammen om ook te spelen. Ouders hielpen mee met het uitbreken van de tegels. In het najaar komen er nog struiken, notelaars, een haag en fruitstruiken bij. Mortsel plaatst deze week extra borden op de fietsostrade F1 Antwerpen-Brussel. Die moeten fietsers eraan herinneren dat er een zone 30 geldt. De stad doet dat bij de start van het nieuwe schooljaar. Zo wil ze schoolroutes veiliger maken. Vooral elektrische fietsen en speedpedelecs rijden soms te snel op het drukke fietspad. Volgens schepen Jitse Born moeten kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Ook burgemeester Michiel Hubo vraagt fietsers om rekening te houden met anderen. Er komen ook snelheidscontroles voor speedpedelecs. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Sinds gisteren is een helm verplicht op elektrische steps en andere gemotoriseerde toestellen die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Het gaat om de maximumsnelheid van het toestel. Rijd je met een step die tot 25 km per uur kan, maar ga je maar 15 km per uur, dan moet je toch een helm dragen. Politiezone Hekla vraagt gebruikers om rekening te houden met een nieuwe regel. In Comteg verdwijnt de klassieke huisvuilzak. Vanaf nu gebruiken inwoners een grijze container met chip voor restafval. De container wordt gekoppeld aan het adres. Bij de ophaling weegt de vuilniswagen hoeveel afval erin zit. Wie meer restafval aanbiedt, betaalt dus meer. Het systeem heet Diftar. Dat betekent dat de vervuiler betaalt. De nieuwe container is verplicht voor restafval. Er zijn verschillende formaten. Wie nog ongebruikte restafvalzakken heeft, kan die tijdens een overgangsperiode nog gebruiken of omwisselen. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 13 september vindt de 62e jaarmarkt van Bruchem plaats. Wie de evolutie van de voorbije jaren kent, weet dat het evenement ondertussen een echte publiekstrekker is geworden. Bezoekers komen dan ook best op tijd. De markt is groot en er is veel te ontdekken. En wie alles rustig wil bekijken, trekt daar maar beter voldoende tijd voor uit. Zaterdag 12 september, de 10e kinderrommelmarkt. Zondag 13 september, de 62e jaarmarkt. En op maandag 14 september, kermis. Alles vindt plaats in het centrum van Bruchem. Meer info vind je via www.jaarmarktfeestenbruchem.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De zomer afsluiten doen we in Onze Lieve Vrouw Waver traditiegetrouw zeer feestelijk met onze Waverse jaarmarkt. Zaterdag 5 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds. Jaarmarktlocatie: Dorp, Dijk, Brieltjeshoek, Vinkenhofstraat en de Vinkenhofschool. Tal van standhouders, professionele marktkramers, verenigingen, eetkraampjes en nieuw dit jaar een rommelmarkt. 14:30 de feestelijke opening door de Belleman, Team Waverfeest, het Schepencollege en de koninklijke fanfare Graaf Daddy Sam. Er is ook straattheater. We vragen vriendelijk veel sfeer, ambiance en gezelligheid te maken. Zo wordt Waverjaarmarkt de Waverse feestdag dit jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van donderdag 3 tot en met woensdag 9 september zijn er werken in de Antwerpse straat en Albertstraat in Niel. MNF Tech voert die uit voor Fluvius. In de Antwerpse straat geldt tijdelijk één richtingsverkeer richting Boom. Verkeer richting Schelle moet omrijden. De Albertstraat is niet bereikbaar vanuit de Antwerpse straat. De straat blijft wel bereikbaar via de Landbouwstraat. De werken zijn gepland tot en met woensdag 9 september. Het opvangcentrum van Rode Kruis Vlaanderen in Boom sluit op 31 december 2027. Er verblijven nu nog ongeveer 160 asielzoekers. De sluiting komt er na overleg tussen de gemeente Boom, Fedasiel en Rode Kruis Vlaanderen. De beslissing past in de afbouw van opvangplaatsen door de regering. Bij die afbouw wordt gekeken naar de kostprijs, de kwaliteit en de nood aan plaatsen voor kwetsbare mensen. Wat er met het gebouw aan het Jozef van Kleemputplein zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Het is eigendom van een privé-investeerder. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Giro, die Giro. Zondag 6 september, park in 90 feesten. Giro Duffel Oost. Een dag vol trappen, zweten of wijnen. Startpunt Bruel 12, de Duffel. Grote fietstocht van 55, 70 of 90 kilometer. Test je benen op landelijke fietsroutes. Met start vanaf 8 uur 's ochtends met vrije bijdrage. Er is een mini-fietstour van 20 kilometer ontspannen rit met 3 wijndegustaties onderweg. De start is vanaf 13 uur. 18 euro voor verkoop en 20 euro aan de startkassa. Er is een zomerbar en een barbecue op het plein aanwezig. Heb je vragen, dan bel je 0493 15 63 07. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand. Ik heb

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit de Reet heeft zijn 26e palingfestijn. Dit op zondag 6 september in het Gildenhuis van de Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Paling op Mariekerkse wijze en ook vol au vent verkrijgbaar. Zondag 6 september van 11:30 tot 14 uur en van 16 uur tot 18 uur. Inschrijven en bestellen kan via www.sintceciliareet.be/events/palingfestijn. Opgelet, kom je eten, is reserveren zeker nodig. Heb je paling om mee te nemen, moet je zeker reserveren. Palingfestijn Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Reet op 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De leerlingen van de Montessori-school in Duffel starten het schooljaar op een vernieuwde speelplaats. Er werd 205 vierkante meter tegels weggehaald. In de plaats kwam meer groen en ruimte om te spelen. Het project kostte 26.000 euro. De provincie Antwerpen gaf 13.000 euro steun. Ook de school, scholengroep Kitos en de oude raad betaalden mee. Rond twee lindenbomen kwam weer open grond. Er zijn boombanken en boomstammen om ook te spelen. Ouders hielpen mee met het uitbreken van de tegels. In het najaar komen er nog struiken, notelaars, een haag en fruitstruiken bij. Mortsel plaatst deze week extra borden op de fietsostrade F1 Antwerpen-Brussel. Die moeten fietsers eraan herinneren dat er een zone 30 geldt. De stad doet dat bij de start van het nieuwe schooljaar. Zo wil ze schoolroutes veiliger maken. Vooral elektrische fietsen en speedpedelecs rijden soms te snel op het drukke fietspad. Volgens schepen Jitse Born moeten kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Ook burgemeester Michiel Hubo vraagt fietsers om rekening te houden met anderen. Er komen ook snelheidscontroles voor speedpedelecs. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: R&B-lovers die zondag 6 september nog niets gepland hebben. Er wordt in Lier een R&B en hip-hop classics garden party georganiseerd. Geen groot festival en geen dure tickets. Gewoon een gezellige garden. Goeie muziek, cocktails en mocktails en een fijne zondagmiddagavond. Zondag 6 september van 14 uur in de namiddag tot 22 uur 's avonds. Inkom gratis. Place to be, Berlaarse Steenweg 125 te Lier. Wie houdt van R&B en hip-hop classics is meer dan welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: heb gelijk, man. Dit is het mooiste wat er is.
1: Hé, hey, maar heb jij nou het nummer van die blonde al gefixt?
0: Nog niet.
1: Nog niet?
0: Maar wel van die shit, ouwe.
1: Dat is ook de minste niet.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie zegt er dat je te jong bent om aan een kampioenschap deel te nemen? Op zondag 13 september organiseren de Gezinsbond en Fietsersbond van Edegem het EK Loopfietsen. Peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar kunnen er hun eerste koerservaring opdoen. Het parcours wordt aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer is een winnaar en krijgt na afloop een mooi aandenken. Indien je geen eigen loopfiets hebt, kan je altijd gebruik maken van de loopfietsen die ter plaatse beschikbaar zijn. Zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het basketbalterrein Romeinse Put. Romeinse Put 97 te Edegem. Inschrijven doe je via vanrossomluk@gmail.com. Dat is vanrossomluk@gmail.com. De deelname bedraagt 5 euro. Voor ingeschreven bedraagt 3 euro. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Sinds gisteren is een helm verplicht op elektrische steps en andere gemotoriseerde toestellen die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Het gaat om de maximumsnelheid van het toestel. Rijd je met een step die tot 25 km per uur kan, maar ga je maar 15 km per uur, dan moet je toch een helm dragen. Politiezone Hekla vraagt gebruikers om rekening te houden met een nieuwe regel. In Comteg verdwijnt de klassieke huisvuilzak. Vanaf nu gebruiken inwoners een grijze container met chip voor restafval. De container wordt gekoppeld aan het adres. Bij de ophaling weegt de vuilniswagen hoeveel afval erin zit. Wie meer restafval aanbiedt, betaalt dus meer. Het systeem heet Diftar. Dat betekent dat de vervuiler betaalt. De nieuwe container is verplicht voor restafval. Er zijn verschillende formaten. Wie nog ongebruikte restafvalzakken heeft, kan die tijdens een overgangsperiode nog gebruiken of omwisselen. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Konings Ooit, Donderheide, vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Van donderdag 3 tot en met woensdag 9 september zijn er werken in de Antwerpse straat en Albertstraat in Niel. MNF Tech voert die uit voor Fluvius. In de Antwerpse straat geldt tijdelijk één richtingsverkeer richting Boom. Verkeer richting Schelle moet omrijden. De Albertstraat is niet bereikbaar vanuit de Antwerpse straat. De straat blijft wel bereikbaar via de Landbouwstraat. De werken zijn gepland tot en met woensdag 9 september. Het opvangcentrum van Rode Kruis Vlaanderen in Boom sluit op 31 december 2027. Er verblijven nu nog ongeveer 160 asielzoekers. De sluiting komt er na overleg tussen de gemeente Boom, Fedasiel en Rode Kruis Vlaanderen. De beslissing past in de afbouw van opvangplaatsen door de regering. Bij die afbouw wordt gekeken naar de kostprijs, de kwaliteit en de nood aan plaatsen voor kwetsbare mensen. Wat er met het gebouw aan het Jozef van Kleemputplein zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Het is eigendom van een privé-investeerder. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De leerlingen van de Montessori-school in Duffel starten het schooljaar op een vernieuwde speelplaats. Er werd 205 vierkante meter tegels weggehaald. In de plaats kwam meer groen en ruimte om te spelen. Het project kostte 26.000 euro. De provincie Antwerpen gaf 13.000 euro steun. Ook de school, scholengroep Kitos en de oude raad betaalden mee. Rond twee lindenbomen kwam weer open grond. Er zijn boombanken en boomstammen om ook te spelen. Ouders hielpen mee met het uitbreken van de tegels. In het najaar komen er nog struiken, notelaars, een haag en fruitstruiken bij. Mortsel plaatst deze week extra borden op de fietsenstrade F1 Antwerpen-Brussel. Die moeten fietsers eraan herinneren dat er een zone 30 geldt. De stad doet dat bij de start van het nieuwe schooljaar. Zo wil ze schoolroutes veiliger maken. Vooral elektrische fietsen en speedpedelecs rijden soms te snel op het drukke fietspad. Volgens schepen Jitse Born moeten kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Ook burgemeester Michiel Hubo vraagt fietsers om rekening te houden met anderen. Er komen ook snelheidscontroles voor speedpedelecs. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Sinds gisteren is een helm verplicht op elektrische steps en andere gemotoriseerde toestellen die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Het gaat om de maximumsnelheid van het toestel. Rijd je met een step die tot 25 km per uur kan, maar ga je maar 15 km per uur, dan moet je toch een helm dragen. Politiezone Hekla vraagt gebruikers om rekening te houden met een nieuwe regel. In Comteg verdwijnt de klassieke huisvuilzak. Vanaf nu gebruiken inwoners een grijze container met chip voor restafval. De container wordt gekoppeld aan het adres. Bij de ophaling weegt de vuilniswagen hoeveel afval erin zit. Wie meer restafval aanbiedt, betaalt dus meer. Het systeem heet Diftar. Dat betekent dat de vervuiler betaalt. De nieuwe container is verplicht voor restafval. Er zijn verschillende formaten. Wie nog ongebruikte restafvalzakken heeft, kan die tijdens een overgangsperiode nog gebruiken of omwisselen. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren, nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Ripple Circus, een gigantische spiraal van 2,5 meter hoog die over het podium rolt. Drie acrobaten en een flinke dosis kracht, flow en wrijving. In Ripple Circus gaat At The Tea Time Company de uitdaging aan met een metalen wiel dat soms gehoorzaamt en soms helemaal zijn eigen plan trekt. Fort Bom, zondag 6 september van 12:30 tot 15:00 in de namiddag. Gratis en zonder ticket. Info via www.mortsel.be/fortbom en dit alles in Fort 4. Te Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van donderdag 3 tot en met woensdag 9 september zijn er werken in de Antwerpse straat en Albertstraat in Niel. MNF Tech voert die uit voor Fluvius. In de Antwerpse straat geldt tijdelijk één richtingsverkeer richting Boom. Verkeer richting Schelle moet omrijden. De Albertstraat is niet bereikbaar vanuit de Antwerpse straat. De straat blijft wel bereikbaar via de Landbouwstraat. De werken zijn gepland tot en met woensdag 9 september. Het opvangcentrum van Rode Kruis Vlaanderen in Boom sluit op 31 december 2027. Er verblijven nu nog ongeveer 160 asielzoekers. De sluiting komt er na overleg tussen de gemeente Boom, Fedasiel en Rode Kruis Vlaanderen. De beslissing past in de afbouw van opvangplaatsen door de regering. Bij die afbouw wordt gekeken naar de kostprijs, de kwaliteit en de nood aan plaatsen voor kwetsbare mensen. Wat er met het gebouw aan het Jozef van Kleemputplein zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Het is eigendom van een privé-investeerder. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

er leeft, horen wat je raakt. Zuidrand. I give you ice cream cones.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De Hamburg. Burgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 5 september verandert Deurne Dorp in een openluchtpodium tijdens Wondering. Op maar liefst 14 locaties geniet je van gratis theater, muziek, verwondering, verbazing en onverwachte ontmoetingen. Met spectaculaire voorstellingen van artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Ontdek het volledige programma en alle locaties via www.deurne.be/wondering. Dat is www.deurne.be/wondering. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Bij het Q8-tankstation aan de Lierse Steenweg in Mortsel zijn begin deze week 6 hoge bomen gekapt. Dat gebeurde zonder vergunning. Het stadsbestuur reageert boos. De werken waren niet aangevraagd en dus illegaal. De stad laat nu een handhavingsdossier opmaken. Wie de regels niet volgt, kan een boete krijgen. Ook kan de overtreder moeten betalen voor herstelmaatregelen. In het ergste geval gaat het dossier naar het parket. Mortsel plaatst deze week extra borden op de fietsenstrade F1 Antwerpen-Brussel. Die moeten fietsers eraan herinneren dat er een zone 30 geldt. De stad doet dat bij de start van het nieuwe schooljaar. Zo wil ze schoolroutes veiliger maken. Vooral elektrische fietsen en speedpedelecs rijden soms te snel op het drukke fietspad. Volgens schepen Jitse Born moeten kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Ook burgemeester Michiel Hubo vraagt fietsers om rekening te houden met anderen. Er komen ook snelheidscontroles voor speedpedelecs. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik moet even pakken. Biertje. Vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de Backdraft Cup 2026. De eerste editie. Op zaterdag 12 september organiseert Brandweer Kontig de allereerste editie van de Backdraft Cup Darts. Een gezellig koppel darts toernooi waar sfeer, sportiviteit en plezier centraal staan. Vorm een duo en beleef samen een dag vol mooie wedstrijden en gezelligheid. Ook een G-dart stand zal aanwezig zijn. Inschrijven kan via www.dartspace.com. Er is €20 per ploeg inleg en het is cash in, cash out. Brandweer Zonerand, post Kontig, Witvrouwenveldstraat nummer 32 te Kontig. Op zaterdag 12 september met start te 10 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Sinds gisteren is een helm verplicht op elektrische steps en andere gemotoriseerde toestellen die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Het gaat om de maximumsnelheid van het toestel. Rijd je met een step die tot 25 km per uur kan, maar ga je maar 15 km per uur, dan moet je toch een helm dragen. Politiezone Hekla vraagt gebruikers om rekening te houden met een nieuwe regel. In Comteg verdwijnt de klassieke huisvuilzak. Vanaf nu gebruiken inwoners een grijze container met chip voor restafval. De container wordt gekoppeld aan het adres. Bij de ophaling weegt de vuilniswagen hoeveel afval erin zit. Wie meer restafval aanbiedt, betaalt dus meer. Het systeem heet Diftar. Dat betekent dat de vervuiler betaalt. De nieuwe container is verplicht voor restafval. Er zijn verschillende formaten. Wie nog ongebruikte restafvalzakken heeft, kan die tijdens een overgangsperiode nog gebruiken of omwisselen. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

beste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van donderdag 3 tot en met woensdag 9 september zijn er werken in de Antwerpse straat en Albertstraat in Niel. MNF Tech voert die uit voor Fluvius. In de Antwerpse straat geldt tijdelijk éénrichtingsverkeer richting Boom. Verkeer richting Schelle moet omrijden. De Albertstraat is niet bereikbaar vanuit de Antwerpse straat. De straat blijft wel bereikbaar via de Landbouwstraat. De werken zijn gepland tot en met woensdag 9 september. Het opvangcentrum van Rode Kruis Vlaanderen in Boom sluit op 31 december 2027. Er verblijven nu nog ongeveer 160 asielzoekers. De sluiting komt er na overleg tussen de gemeente Boom, Fedasiel en Rode Kruis Vlaanderen. De beslissing past in de afbouw van opvangplaatsen door de regering. Bij die afbouw wordt gekeken naar de kostprijs, de kwaliteit en de nood aan plaatsen voor kwetsbare mensen. Wat er met het gebouw aan het Jozef van Kleemputplein zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Het is eigendom van een privé-investeerder. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start de 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten. Via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be.

0: Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Bij het Q8-tankstation aan de Lierse Steenweg in Mortsel zijn begin deze week 6 hoge bomen gekapt. Dat gebeurde zonder vergunning. Het stadsbestuur reageert boos. De werken waren niet aangevraagd en dus illegaal. De stad laat nu een handhavingsdossier opmaken. Wie de regels niet volgt, kan een boete krijgen. Ook kan de overtreder moeten betalen voor herstelmaatregelen. In het ergste geval gaat het dossier naar het parket. Mortsel plaatst deze week extra borden op de fietsenstrade F1 Antwerpen-Brussel. Die moeten fietsers eraan herinneren dat er een zone 30 geldt. De stad doet dat bij de start van het nieuwe schooljaar. Zo wil ze schoolroutes veiliger maken. Vooral elektrische fietsen en speedpedelecs rijden soms te snel op het drukke fietspad. Volgens schepen Jitse Born moeten kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Ook burgemeester Michiel Hubo vraagt fietsers om rekening te houden met anderen. Er komen ook snelheidscontroles voor speedpedelecs. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen vaak bewolkt en vallen er vooral later op de dag enkele buien. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of motregen, maar het wordt zachter met maxima rond 24 graden. Zaterdag koelt het opnieuw af, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien vallen. De temperatuur bereikt dan ongeveer 21 graden. De wind komt overwegend uit westelijke tot zuidwestelijke richting.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: is uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook dit jaar is de 77ste Scout Sint Paulus weer van de partij met verse pizza's op de jaarmarkt van Edegem. Je kan hun kraampje vinden aan de Terelstraat vlakbij Huis Hellemans. Een groot aanbod aan verfrissende drankjes, overheerlijke verse pizza's om je honger te stillen. 5 september op de jaarmarkt te Edegem. Pizza's van de 77ste Scout Sint Paulus. Kom zeker langs voor een hapje, een drankje en een gezellige babbel. Iedereen, tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
0: 70s at 7.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

It's how wonderful life

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.